So, nu heb ik gelegen nog aan Liedjeletstak uit de Breipot van de Jungtein 178. Jelus Gitsch. So, het het lekker.

So, nou ik gelijk nog aan liedje letstak uit de Breipot van 1978. Jelus Gitsch. So, het klik.

0: Jesus. Jesus. Kom al koeken. Chris. Chris. Hier. Es geht wieder los, Jesus, da unten. Und es ist so ein schönes Angebot. So ein schöne Welt. Was tun wir, Jesus? Was machen wir? Voorzichtig weg, Jezus. Vielleicht blazen die hem nog niet af. Kan niet wissen met die deppen.
1: Dat is einfach. Een beetje komisch doen. Een beetje theater maken daarom. Een beetje gemütlich miteinander bauen. Du und Jezus. Kom maar unten, du!

Ik heb dus in Willemshaven ook gevraagd. Want daar stond iemand op en die zei: vast. Bist du was du glaubst? Sagte er: vast. Schön, was? Er war 120 Jahre alt. Fast tot. Weet je wat ik ook wel soms wel eens droom? Dan droom ik deze droom. Dat is niet zo'n leuke droom. Dat is een hele ernstige droom. Herman van Veen. Ja. Wir kommen um dich zu holen. Jetzt. Kann ich mijn koffer nog pakken dan?

bladeren en dan gehoorst en huid. Zie je dan poppo, een bijste geen beloeren. Ja. Hou, de trimmelwasser. Hou, hou, stuk en been. Dus de kapata, kapatuna, tatutu, tatata. Vigo was de maas en beu. Poepal, prins, ben per. Als over heeft en volgt hij weg. Zoals aan de boeken pensen, ten roos aan de ketel wensen. Zet aan bij de poepal, stuk en

Kees van der Aartsen, bas. Henk Zomer, slagger. Erik van der Werf, piano. Hans van der Linden, Rob Lunning, Eelco Koster, Ronald Sikkens de Wal en Eduard de Boer, techniek. APPLAUS.